0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio. 40.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik ook voor de eerste keer

belt. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan Oda dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw? Dit is weggegooid.

one, two.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribische eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en waarschuwt ook voor vergeldingsacties. En NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Roman werkt snel. Het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort aan vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9:00 het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribische eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. En in de politiek zijn al lange zorgen over de instroom van internationale studenten en de kosten die zich met zich meebrengen. Maar na nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau worden deze uitgaven gemiddeld ruimschoots terugverdiend. Dit komt voornamelijk doordat een deel van de studenten na hun studie in Nederland blijft werken en dan ook belasting betaalt. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoot tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Rond deze tijd gaan de onderhandelaars verder met het overleg. Er geldt ook een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk komende nacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven om advies te geven voorafgaand aan Prinsjesdag. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoot tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Euphoria Radio.
1: Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever per boot bereikbaar. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. Tot slot het weerbericht. Vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Er is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 20 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De olieprijzen zijn vanochtend weer gestegen door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen heeft afgelopen nacht rond 1 uur een explosie plaatsgevonden. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en van de bovenwoningen zijn gesprongen. Er zijn geen gewonden gevallen. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever bereikbaar per boot. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. En huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de straat van Hormuz. Het weer tenslotte. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt vandaag gemiddeld zo'n 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Juliana, calm down. You know he's about to leave, but don't panic. Don't give him the satisfaction that you can't handle it. Breathe.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanochtend weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen nog steeds over de begroting voor volgend jaar, terwijl de stukken vandaag naar de Raad van State moeten. De partijen spraken vannacht tot na 1 uur, maar dat leverde geen resultaat op. Struikelblokken zijn box 3 en een bezuiniging op sociale zekerheid van ruim 6 miljard euro. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen is afgelopen nacht rond 1 uur een explosie geweest. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en de bovenwoningen sprongen eruit. Er vielen geen gewonden. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eiste het natuurgeweld levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om vermisten op te sporen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: premature. Tell me the name of your sweetheart. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P.
1: Up Radio. 24 uur per dag. De beste muziek.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. Die was in het verleden tot 31 augustus. Maar nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om beter rond te kunnen komen. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanmorgen weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de staat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening valt de belangrijke vaarroute voorlopig uit. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben interesse getoond voor het Defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Bangladesh en Egypte zijn als mogelijke nieuwe leden genoemd. Vandaag komen vertegenwoordigers bij elkaar in Istanbul voor een overleg over de militaire samenwerking. En de Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de economie in Turkije, steeg jaar op jaar met 3,5%. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om zo beter rond te kunnen komen. Een aantal overwegend islamitische landen heeft interesse getoond in het defensiepact van Mekka, een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Vandaag komen vertegenwoordigers in Istanbul bijeen voor overleg over de militaire samenwerking. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg de afgelopen jaren met 3,5%. En Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan wegens het illegaal gebruiken van songtesten, waaronder All I Want for Christmas Is You, Paper Rings en Eye of the Tiger, voor de ontwikkeling van chatbox Claude. De muziekbedrijven lopen hierdoor inkomsten mis en eisen dat Anthropic stopt met auteursrechten schendingen en een schadevergoeding betaalt. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Na een kort ziekbed is in zijn woonplaats Leiden Eelco Brinkman overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens het CDA. Later was hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman was 78 jaar. Koning Håkon heeft 2 uur geleden de eed afgelegd voor de Storting, het parlement van Noorwegen. De 53-jarige koning volgde afgelopen vrijdag zijn overleden vader Harald op. Koningin Mette-Marit en kroonprinses Ingrid Alexandra waren in de plenaire zaal aanwezig, evenals koningin Sonja en prins Sverre Magnus. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op 1 of meerdere toeslagen om beter te kunnen rondkomen. En Omroep Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen afgehaald, na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler positief werd aangehaald. ON stelt dat het kwaliteitsniveau onvoldoende is. Kamerleden drongen aan op vertrek uit het publieke stelsel. Mediaminister Jeanne Letschert zoekt komende vrijdag naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In zijn woonplaats Leiden is na een kort ziekbed Eelco Brinkman overleden. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daarnaast ook fractievoorzitter in de Tweede en Eerste Kamer namens het CDA. Eelco Brinkman was 78 jaar. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur zou zijn, is inmiddels verplaatst naar 6 uur straks. Partijleiders Rob Jetten, Dylan Jesselgus en Henri Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Daarna moet de ministerraad er formeel nog mee akkoord gaan. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Zakenman Mark van Rooij heeft 3 vakantieparken van Peter Gillis openbaar te koop gezet via vastgoedveiling.nl. Van Rooij verstrekte via zijn bedrijf een miljoenenlening aan Gillis met hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Maar Gillis voldeed niet aan zijn betalingsverplichtingen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar straks 6 uur. Partijleiders Jetten, Jesselgus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta, waarbij een maand geleden tienduizenden migranten de exclave binnenstroomden. Hij beschuldigde netwerken gelinkt aan Rusland en Israël van het verspreiden van geruchten op 30 en 31 juli. Sanchez ontkende ook Marokkaanse betrokkenheid bij de migratietoestroom. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug, waar scheuren in het stalen rijdek zijn ontstaan door veroudering en zwaar verkeer. Dagelijks rijden ongeveer 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het verkeer wordt 6 weken lang omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer nog. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. En de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar 67 euro per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu 277 euro per maand. En dat is zo'n 600 euro extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van 193 miljoen euro beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. D66 en het CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanochtend zou zijn, is verplaatst naar vanavond. Partijleiders Jezielkus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanochtend over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden naar berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar 67 euro per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu 277 euro per maand. En dat is zo'n 600 euro extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van 193 miljoen euro beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door een snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden na berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Je hebt het vast niet in je agenda staan, maar deze zondag is het 25 jaar geleden dat we voor het eerst eurobiljetten te zien kregen. Ja, toch wel een momentje. Vandaag een uur lang plakplaatjes over geld.
4: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.
5: All of the people.

Nee, het speelt niet alleen in Nederland, het speelt niet alleen in Europa, ook in Amerika, of misschien wel vooral in Amerika. Randy Newman, it's Money That Matters in the USA. 25 jaar nadat we de eerste keer de eurobiljetten te zien kregen. Het duurde nog een paar maanden, hè? In januari 2002 werden ze ingevoerd. En ik vond ze lelijk, en dat vind ik nog steeds. Maar ik ben er ook niet vies van. For the love of money, the OJ's.

En dan begint plakplaatjes met twee liedjes die wat kritisch zijn over geld. Randy Newman en ook deze van de OJ's, For the Love of Money. Maar ik kan me toch ook niet herinneren dat Randy of de OJ's hun plaatjes gratis hebben uitgedeeld. Zo werkt het dan ook weer niet, hè? Uiteindelijk geldt het voor iedereen wel, hè? Dat wat Barrett Strong zingt. Money, that's what I want.

1984, Jethro Tull had een synthesizer gekocht. En dat zouden we weten ook op dit European Legacy, wat de euro natuurlijk al lang is. En het gaat eigenlijk over de wat moeizame verhouding tussen Groot-Brittannië en Europa. Moet ik dat nog uitleggen? Nee, valt wel mee, hè? Nooit heeft de euro de oversteek gemaakt. Het was toen een nieuwigheid, maar wat deden we daarvoor eigenlijk? Before the money came. Betty Lavette.

De ondertitel is niet voor niks. The Battle of Betty LaVette duurde tientallen jaren voor ze succes kregen. En het geld kwam binnenrollen, vandaar Before the Money Came. Ze doet er niet zielig over, ze vindt het een enorme overwinning. Maar voordat die euro kwam, hadden we natuurlijk de guldens. En die prachtige zonnebloem, briefje van 50.

0: Geef maar toe, je droomt er ook wel eens van. Van money, power and glory. Lana Del Rey wanted that. En ik geloof dat ze dat toch wel aardig voor elkaar heeft gekregen inmiddels. Verder haar probleem. Daarvoor de Sunflower van Courteniers. Vanwege onze zonnebloembiljetjes, die prachtige 50 gulden. We komen straks nog meer op de guldens terug. En wie wil niet gratis money? Dromen van het winnen van een loterij. Patti Smith begint klein, maar eindigt natuurlijk straks weer in chaos en punk. Komt ze aan.
1: Every night before I go to sleep, find a ticket

Het verhaal wil dat haar moeder droomde van het winnen van de loterij, omdat ze geen cent te makken had. En daar gaat die Free Money over van Patti Smith. Het kan ook zo weer verdwenen zijn als je eenmaal wint. Je kent allemaal toch ook wel het verschijnsel dat je je portemonnee open doet en denkt, hey, daar zat toch nog eigenlijk... Nee hoor. Honey, where's the money gone? Solomon Burke.

toch wel een beetje bitter, hè? Maakt niet uit dat je er vandoor gaat, maar waar is het geld allemaal gebleven? Nou, Solomon waarschijnlijk mee met je dame, Solomon Burke. Goed advies voor hem komt van Elmo James, want wat doe je als je niks meer hebt? Geen geld? Flink shaken aan je moneyboom. Shake your money maker, Elmo James.

Een van de eerste nummers van Loggins en Messina, Denny's Song. En daarin de troost, want where's the money gone, vroeg Solomon Burke zich af. En toen zei Elma James, ja, shake your money maker. Maar als dat nou niet werkt, dan kun je in dit nummer horen. Geld is niet per se nodig, want ook al heb je geen geld, je kunt toch heel gelukkig zijn. De Française 6 is het daarmee eens. Ze wil van alles, maar geld hoort daar niet per se bij.

0: Je kunt dus ook super vrolijk worden zonder heel veel geld, blijkbaar. En toch nog genoeg te wensen over voor Zas en Je Veux. Plakplaatjes over de eurobiljetten. 25 jaar geleden zagen we ze voor het eerst. Ik had het ook al even over de gulden die we daarvoor inleverden. Verder geen praatjes over wat het allemaal waard is enzovoort. We hoorden eerder al wel de Sunflower, dat briefje van 50, de zonnebloem. En de mooiste van allemaal vond ik toch eigenlijk gewoon...
1: 1, 2, 3.
0: Ja, de vuurtoren. Vond je niet? Prachtige kleuren. Ja, die hebben we ingeleverd. Toch nog even op teruggrijpen. Samen met Boas. Die heeft ook wel iets met de Lighthouse.

Plakplaatje stond even stil bij die mooie guldenbiljetten die vaak vogelnamen kregen. Je hoorde de Robin Redbreast, dat was het roodborstje. En zo werd het 25 guldenbiljet. Ja, dat kende ik dan weer wel. Hè. Dat paste nog wel in mijn portemonnee. Robin Redbreast van Gasoline, Gypsies, daarvoor Boas Roelevink. En zijn Lighthouse. Dat was duidelijk geen vogel, maar wel een prachtig guldenbiljet. Plakplaatjes gaat over geld. Yeah. Het waren een beetje money talks. Voor AC/DC was het de opvolger van Thunderstruck.

Ja, ik snap het eigenlijk ook wel hoor. Dat de opvolger van Thunderstruck minder vaak herinnerd wordt dan Thunderstruck zelf 1991. The Money Talks van AC/DC. We hadden het over de eurobiljetten het afgelopen uur. Ja, dan heb je het ook over Europa. En vreemd genoeg kom ik dan toch aan de overkant van de grote plas uit, zoals het heet. Blondie's wat merkwaardige Europa. Als laatste in plakplaatjes. Tot een volgende. Hoi.

0: on the desire for total mobility and the serious physical pursuit of religious freedom, the auto drove mankind further than the wheel, and in remote areas even today, is forbidden as a device too suspect for human conveyance. This articulate conception has only brought us all more of the same. Thoughtlessly locked into phase two gridlock, keyed up on its rims, and abandoned on the expressway.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met twee honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolfherende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door een snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Mark van Dalen.
1: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

we wisten dat het eraan zat te komen. Het is toch gebeurd, een poosje geleden inmiddels alweer. Het overlijden van Johnny Kaagman. Het heeft mij toch meer verdriet gebracht dan ik uiteindelijk verwacht had. Een bijzondere vrouw. En wat heeft zij toch lang gestreden met die nare ziekte die ze had. En nou ja, toch overleden in ieder geval. Ik krijg kippenvel bij sommige muziek ook. En ik denk graag aan haar terug. En vooral aan haar mooie muziek en prachtige verschijning ook. Earth and Fire met Johnny Kaagman. En we gaan er een paar draaien vandaag in Vandalisme. Want zo heet dit radioprogramma. Wees welkom hier op de radio. Mark van Dalen is de naam. Met heel veel Earth and Fire nummers. Dit uurtje Radio Vandalisme. En nog wat andere nieuwe dingen. Leuke muziek die voorbij komt. Natuurlijk. Welkom op de radio bij Vandalisme. Heeft niks met agressiviteit te maken, maar gewoon, ik heet Mark van Dalen. Dat was gewoon een leuke programmatitel, toch? Vind ik nog steeds trouwens.

Als er één radiostation is waar Journey Kaagman en Earth and Fire geëerd moet worden, dan is het hier bij 40Up. En dat gebeurt natuurlijk volop. Maar ik mag niet achterblijven. Nee, we gaan gewoon lekker door. Earth and Fire!

Duitsland waren ze ook geregeld te vinden op de podia om op te treden. En als je YouTube, als je een beetje Earth to Fire liefhebber bent, dan ga je een keer naar YouTube. En dan ga je zoeken op Earth and Fire natuurlijk. En dan kan je heel veel leuke dingen terugvinden namelijk. Dit was trouwens What Difference Does It Make. En we hebben ook geluisterd naar een ouwtje van Earth to Fire trouwens. En allemaal oude nummers. Dat heette You, dat nummer. Dus die heb je ook gehoord, zeg maar. Dus tot zover even de Earth to Fire nummers. Misschien verderop nog eentje die ik dan nog tegenkom dit uur. Hallo, nogmaals, welkom bij Vandalisme. Mark van Dalen hier zo. En er zijn allerlei dingen veranderd hier op de radio bij 4D. Vooral op zaterdag hebben we nu ook zendtijd. Weliswaar zijn dat dan programma's van de week daarvoor. Maar dan op een ander tijdstip. Dus dat is leuk. Want op zaterdag was het altijd ook een beetje ook non-stop. Maar dat is nu niet meer. De hele dag zaterdag met andere tijdstippen voor de bekende programma's. Een beetje gehusteld. En dat is hartstikke leuk. En op zondag, je moet maar even op 40upradio.nl kijken. En dan kun je het allemaal teruglezen. En s'avonds door de week dan zitten we ook met allerlei programma's. Met mooie programma's en herhalingen natuurlijk. Nou, en ik ben er ook weer. Dus terug van vakantie. Lekker hier op de radio met goede muziek. Dadelijk ook nog wat nieuwe dingen. En nu gaan we eens even luisteren naar wat hier allemaal op de pick-up gesmeten wordt. Deze Jordan Rakey. Spreek je dat goed uit? Mag het hopen. Nummer dat heet in ieder geval Enemies. En die hoor je nu. Zet die internetradio een tandje harder. Want hier gebeurt het. Hier worden de mooie spullen opgezet.

uiteraard. Roxanne Hazes. Vang je mij als ik val? Want we houden van jou. Ook al heet je Hazes van je achternaam, dat kan ons geen snars schelen. Gloedje nieuwe EP is eruit van Roxanne Hazes. En dit nummer dat heet Vang je mij. Viel mij op, vond ik het leukste nummer op deze EP. En daarvoor hoorde je hartstikke goede muziek eigenlijk van Jordan Raque. Ja, ja, Enemies heette dat nummer. En dat kon mijn goedkeuring ook wel wegdragen, dus dat is leuk. Nou, allemaal nieuwe muziek en Earth and Fire hebben we ook nog allemaal gehad. Zullen we maar eens even reggae doen dan? Een reggae nummertje van Paul Davidson uit de jaren 70.

misschien wat te vroeg eigenlijk. Time to go, zo heet het nummer. Rylan en de Bombardiers. Of Rylan en de Bombardiers. Dat moeten we nog even uitzoeken. Hoe dat uitgesproken wordt. Zeg, zet je telefoon eens even uit, dat geluid. Hé, schiet toch helemaal niet op. 40 Up Radio. Op zaterdag, zondag en maandag worden wij uitgezonden hier met Vandalisme. Mijn naam is Mark van Dalen. En we gaan luisteren naar de dames van de Pointer Sisters.

niet standaard de meest gedraaide van de Pointer Sisters. En daarom zo hartstikke leuk om op te zoeken en op te zetten hier bij 40Up Radio. Pointer Sisters, ik heb het verhaal volgens mij wel eens verteld, maar ik heb ze dus een keer live gezien op het Curaçao North Sea Jazz Festival. En het viel me eigenlijk op, ik stond daar in het publiek, hoeveel grote hits deze meiden gehad hebben. Ik weet wel natuurlijk dat ze een paar grote hits hebben gehad, maar mijn beleving speelde ze wel 20 nummers achter elkaar die ik allemaal met volle borst mee kon spelen. En dit was er ook zo eentje van de Pointer Sisters, zoals gezegd, de zusjes Pointers. En het nummer dat heette Happiness. En je luistert naar Vandalisme. Leuk dat je luistert. En als je de studio wil appen, dan kan dat via 0611 3x2 3x1.

0: nummertjes te draaien. En dat vond men afschuwelijk. Afgrijzelijk. Kotsend. Nou, zo erg was het niet, maar er werd wel te kennen gegeven van, joh, neem die kutnummers mee naar huis en draai ze daar. Maar ik ging vrolijk verder. Nee hoor. Maar goed, de Smiths, achteraf gebleken, nog steeds hartstikke leuke muziek. Als je het mij vraagt, The Boy with the Thorn in His Side. En die hoorde je bij 40 Up Radio. Goed dat je luistert. Van het oude spul, een paar leuke oude platen gehad, hebben we wat nieuws. Dit vind ik zo'n leuk plaatje. Dit heet Bonnefoy. En wordt gezongen en gespeeld door Jean-Jacques en Louise.
1: Oké. Okay.

0: zo. Zaten daar een paar zware jongens in, figuurlijk dan?
1: Ja, joh.
0: Dat was Tom Petty, Jeff Lynne, George Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan natuurlijk. Dat waren ze allemaal, de Traveling Wilburys. Eigenlijk als geintje begonnen van... jongens, kunnen jullie niet even naar de studio komen? Want ik heb nog een B-kant nodig voor een nieuw nummertje. En toen ontstond er zo'n ontzettend leuke sfeer... dat ze maar een heel album hebben opgenomen. En nog een tweede album, helaas, zonder Roy Orbison. Maar goed, lekker man. Dat waren in ieder geval de Traveling Wilburys met Handle With Care. Sloeg helemaal nergens op die titel. Maar ze hebben het toch maar gedaan. En het was een leuke hit en een grote hit. En we draaien hem met plezier. We gaan luisteren naar Nils Lofgren en Blackbird.

mooi nummer, hè? Het is die mooi. Ja, en dat ik er dan zo'n afkondiging na doe, dat hoort natuurlijk niet. Maar ontzettende fan van de Soprano's, je weet het wel. Die serie rondom die maffia-familie uit Newark. Niet New York, maar Newark, moet je dan eigenlijk zeggen. De Soprano's. En er is één aflevering en daar zit dit nummer aan het einde. Het was een hele goede aflevering en zat je helemaal in dat verhaal. En dan hoorde je dit prachtige nummer. En toen dacht ik van, hey Shazam. Doe mij eens even dat nummer. En toen kwam er dus dit nummer uit. En toen dacht ik, ga hem opzoeken en draaien op de radio. Zo gaat dat. Zo eenvoudig gaat dat nog eenmaal, dames. En je luistert naar 40 Up Radio. Met muziek van The Cure. En het nummer dat heet Close To Me.

Robert Smith. Pas geleden nog een Pinkpop waren ze toch? Ja, ja, precies. Daar heb ik beelden van gezien. Toen dacht ik, nou, hij is wel wat ouder geworden. En hij is natuurlijk wat dikker geworden. Wat meer kilo's. Maar goed, hoor wie het zegt. Maar toen dacht ik, hij doet nog aardig mee, moet ik eerlijk zeggen. Die gasten die zijn al... ik heb 1980 heb ik ze voor het eerst live gezien. 81 was dat een circustent in Rotterdam. Was een tijden van de Force, was toen net uit. Nou, jongen, dan moest je echt een hanenkam hebben, wilde die dat leuk vinden natuurlijk. Maar dat hoor je tegenwoordig gewoon als je boodschappen doet bij de Lidl, hoor je dat gezellig door de spiekeltjes heen komen. Als een soort van middle-of-the-road muziek. The Cure, inmiddels dus een kleine 50 jaar on stage. Ja, en dit was leuk. Close to you, close to me. Hey, we gaan er bijna vandoor met deze show. Vandalisme. Maar gewoon lekker blijven luisteren naar 4D op radio. Op zaterdag, zondag en maandag allemaal gepresenteerde programma's. In ieder geval maandagavond en zaterdag en zondag overdag. En zondag is eigenlijk the original. En op zaterdag wordt het dan een beetje gerusteld in de herhaling. Dan weet je dat. Maar goed, leuke radiodagen in ieder geval. Zet hem een tandje harder. Zegt het voort dat wij zijn 4D op radio. Met allemaal leuke programma's. Dit was Vandalisme. En volgende week zijn we er weer. Ook weer dezelfde tijd, dezelfde uur op je radio. En we gaan nog even swingen op de James Last Orchestra. Tot volgende week. Oh ja, en als je WhatsAppen wil, kun je naar mijn private nummer 0611 3x2 3x1. Dus 0611 222 111. Kom persoonlijk binnen op mijn telefoon. Dan heb je mijn nummer ook. Niet gaan lopen bellen, want daar heb ik helemaal geen zin in. Maar even appen van joh, dit was leuk. Of kun je dit een keer draaien? Met alle plezier. Doe het.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met 2 honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolfherende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Weet je, soms heb je dat, hè, dat je de verkeerde knop indrukt en op een plek terechtkomt waarvan je denkt, waar ben ik nou weer aangekomen? Dat gebeurde mij bij het samenstellen van dit programma, wat ik natuurlijk uit te nemen, serieus. En toen kwam ik allemaal nummers tegen in een of andere playlist die begon met Run Gun. En toen dacht ik, oh, waarom ik eigenlijk niet? Want ik draai altijd, ik probeer altijd nieuwe dingen. En dat vind ik zelf zo lekker. Zo'n echte nieuwe muziek die je verbaast. Maar soms is het heerlijk om je om te wentelen in een bak van

een zaligheid. Wat een ongelofelijke zaligheid is het toch. Reeling in the years. Steely Dan bij Groot op de Radio, vrienden. En hij draait weer gewoon datgene wat zo heel erg dicht bij zijn hart kan zitten. Altijd.

Deze man is zo onnoemelijk belangrijk geweest voor de rock'n'roll muziek, vrienden. Echt waar, voor de popmuziek, laat ik het zo benoemen. Todd Rundgren, en dit is een van zijn... Ja, ik kan ze allemaal meezingen, laat ik het nou eerlijk zeggen.

toeters alleen al. Alleen al de toeters, vrienden. En dan dat heerlijke kopstemmetje van Curtis Mayfield. Echt prachtig. So in Love bij 40 Up Radio. Met Groot op de radio, vrienden. Hier is Fleetwood Mac. Ah, ook weer zo'n mooi stemmetje. Dit is Landslide.

brandende vraag die u zelf elke dag mag stellen, heren. En waarop u het antwoord vast wel weet, maar waarschijnlijk voor een groot deel zult ontkennen. Want wat krijgt die vrouw nou eigenlijk terug voor al de liefde die ze jou geeft?

En we vonden de Doobies al zo'n lekker bandje toen hij er nog niet bij was. Maar toen Michael McDonald erbij kwam, toen ging het helemaal door alle plafonds heen. Take it into the street of 40 op radio met Groot op de radio binnen. En hier is hij weer, maar dan in de achtergrond bij Charlie Puth. Love in Exile.

Charlie Puth. Ik zucht. Waarom zucht ik? Omdat ik verscheurd word, vrienden. Ik word verscheurd. Kijk, Michael McDonald, een held voor velen en terecht. Laten we er wel over wezen. Prachtige stem. En ze zeiden bij Steely Dan, he sings like a girl. Aha. En toen heeft hij in 74, of in 73 en 74... heeft hij een tijdje bij Steely Dan gewerkt onderweg in een tour. Toen dacht ik, ik bedacht dat weer. En toen dacht ik, ja, maar welke nummers dan ook alweer? Nou, dat zijn Showbiz Kids. Daar zingt hij de lead op, zegt hier AI. En op Bad Sneakers, daar heeft hij een memorabele backing vocals. Ik denk dat ik toch Showbiz Kids doe.

Het is een mantra. You go to Las Vegas. Het ramt zich in je kop. En dan die prachtige gitaarsolo's er doorheen. Oh. En ergens daar zit dus Michael McDonald in. Ik vind het moeilijk te vinden. Laat ik er heel eerlijk over zijn. Okay. Genesis en Throwing It All.

mooier. Het is, en die man die is een partij afgebrand regelmatig en zo onterecht. Throwing it all away, Genesis. Nou moet ik... Nee, ik ga dat ook niet bekennen, bekijk het ook zelf. Crosby, Stills,

Wat een prachtige muziek maakte die mannen toch. Crosby, Stills en Nash. En later kwam Jong erbij. Toen was het helemaal feest. Heerlijk, heerlijk. Nou, toch in dit bad vanillevla zit, vrienden. Dan moet deze er ook maar bij, want die draaien we te weinig, hoorde ik ergens voor die op radio. Dus dan doe ik het meteen. Het is wel een platte, maar goed, dan toch.

Het mag dan wel de meest voor de hand liggende zijn die je kunt draaien van Little Feat. Maar het is nog steeds wel een alle Jezus mooi nummer, vrienden. Groot zit in de bad met vanille vla, vrienden. Vandaar dat hij alleen maar nummers draait die hij zo fijn vindt. Heerlijk.

En dan speelt die meneer dan live met een fantastische band, Jackson Browne. Running on empty. Ah. Nou, oké, okay, genoeg oude zooi gedraaid, vrienden. We gaan moderne zooi doen, want dat is ook zo leuk. Dit is Sertab RNR. Ik geloof dat ik het goed uitspreek, maar ik weet het niet zeker. And one more cup of coffee.

Sertab RNR. Ze heeft vorig jaar eens hier opgetreden in Nederland. Het is een Turkse mevrouw en het is onwaarschijnlijk prachtige muziek. Hallo, zeg hallo, wacht eventjes. Zullen we dat even niet doen? Ik was er aan het vertellen over... laat ook eigenlijk maar. Maar u weet wat ik bedoel. Prachtig. Prachtig. Ik vind dat mooi, die violen. En dat zullen wel anders genaamde instrumenten zijn, maar dan toch. Nu klaar, Groot? Kan ze weer gaan zingen? Oké. Roep Kelsey Ballerini maar weer terug. Yeah.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.